0: Lekker klanke daar van Tony Christie, Comeback Diana. Voor dit 1925 band, waarom? En dan natuurlijk die welbekende ABBA, Move On. Nou ja, ek geniet die muziek, ek hoop jy geniet het saam met my, en dat jy veilig is waar ook al jy is. Ek het gesien dat daar sokker weer aan die gang is, natuurlijk, ek meen, dit is die wereldbeker, is nou nie regtig iets wat die ou, wat ek persoonlik volg nie, maar dit is nogal interessant om so dan en wanneer een greep te kyk van hoe dinge staan daar. Volg jy dit? Vir wie ondersteun jy? Is natuurlijk die sokker wereldbeker nogal een groot toernooi daar in Amerika en wel, hulle is ons nou al saam, is ons nou Canada en dan Amerika en dan Mexico wat dit saam doen die jaar. So, ja, laat weet vir my bykie, as jy dit volg, wie ondersteun jy, wie denk jy gaan wen? En, ja, ek hoor graag van jou. Natuurlijk, volgende naweek is dit weer rugby tyd, iets meer wat ek volg persoonlik, maar dis natuurlijk my eie opinie, as niks fout met sokker nie, baie mense geniet die sokker. Volgende vrydag as ek reg is dit natuurlijk die eindstryd tussen die blauwbulle en in die groot verenigde kampioenskappe. So ja, ons staan achter die manne, en dan nou saterdag, as ek het ook nie mis het nie, is dit natuurlijk terug na die Springbokke toe. Kan jy dit glo, dis alweer die tyd van die jaar wat ons stemme gaan verloor. Hei, hei, hei. Maar, ja, ons sien uit daarna, dit gaan weer lekker wees om weer rugby te kan kyk. Maar vereers gaan ons ondersteun in die sokker wereldbeker. Nou ja, ons skuif na 2:30 toe die vanoggend. Nog so 1/2 uurtjie, dan is ons alweer by 3 uur, kan jy dit glo.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

truth too late. Resign to fate. Ja, daar maar mooi klanke daai. Louis Capaldi, Hold Me While You Wait. Baie diep, diep snit daai, nee. Baie diep snit, maar een mooi snit. Voor dit het ons geluister na Tionette Vogt se Openlig Café. Mooi lirieke daai, regtig mooi. Mooi lirieke, sjo. En dan het ons country klanke gehad van Dan and Shay. I Should Probably Go to Bed. Nou ja, jy kan bed toe gaan, maar hou maar daai draadloos aan, hè. Moet nou nie om afsit net oor jy bed toe gaan, jy los hom aan. As jy so bietjie dit, dan is dit ook reg. Maar hou hom aan, laat hy aanhou speel. Want die klanke in jou ore is waaroor dit gaan. Nou, ons gaan aangaan met mooi muziek. Ons het nog vele muziek wat voorlê, voor ons hierdie uur afsluit. Maar mooi muziek, mooi muziek. Dus kom ek sê, los maar die draadloos aan. Want jy gaan net dink jy dit so bietjie dan. Besef jy, daar is nou een mooi snit en dan is jy maar weer wakker. So ja, hoop ek kry dit reg. Hoop ek kry dit reg. Maar slaap is ook nodig, slaap is ook nodig. Ons gaan na Donovan en Crystal Kyle luister van hulle snit met Catch the Wind. Dan gaan ons bietjie plaaslik gaan met die legendariese Laurie Karaug, nog voor ek jou geken het. So, bly ingeskakel, hier is mooi muziek op pad, jong.

Ja, nee. Lori Karel, nog voor ek jou geken het. Hoe pragtig is daai net nie. Sjoe. Nee, Tannie Lorika mag maar. Ons het ook geluister na Donovan en Crystal Gale se Catch in the Wind. Ons gaan hierdie uur afsluit met drie mooi snitte van onder andere Frida B.A. Robertson met Time, die legende Bless Bridges, All the Tears in the World. En dan gaan ons hom afsluit met Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Thank you.

0: The Moody Blues, This Is The Moment, en dan voor hom natuurlik Demis Roses, Goodbye My Love, Goodbye, kom mooi snit daai nie, mooi lirieke, mooi lirieke. Nou ja, voor ek gaan groet, gaan ek vir jou musiek speel van Ray Dillon en Barry Manson, geniet het.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dan moet je dan in een This Is Who I Am Without You. En dat is van Shelter. En Arnold de Wit heeft samen met Shelter gezongen. This Is Who I Am Without You. Daar is die oorloosie nou bij bijna 6 minuten oor 5. Weer eens goeiemorgen van mij Willem Engelbrecht. Hoop jy gaan een wonderlijke zondag. He. Nou op een zondagmorgen is ons eerste nieuwsbulletin eerst om 8 uur. En dan kort daarna is dit die verjaardagboodskampe tyd. En net voor ek verder gaan, wil ek dan net sê, dankie aan John, wat van 1 uur vanmorgen af tot nou by 5 uur vir jou geselskap gehou het en vir jou die Bosland Stereo muziek gespeel het. Dankie John, lekker is, veilig ry huis toe. Nou, wat die muziek betref, Bruce Willis is eerst aan die beurt, Save the Last Dance for Me. Daar is Simon Park, en ook Matthew John Duncan met singsame Tasha, weet jy raak moeg vir my, hey, dis maar rof vir al so besondagmorgen. Nietemin, terug net na die 8 uur nies is daar die verjaardagboodskampprogram, stuur die verjaardagboodskamp, ek het al reeds van hulle ontvang. 064-115-281 is die WhatsApp nummer wat jy gebruik om die verjaardagboodskamp hier by my te kry in die atelier. Nie later as hier by 10 voor 8 se kant en dan moet allemaal hier wees. Asseblief. Dan is daar natuurlijk nou die weervoorspellings, nie, twee van hulle. Hetzelfde weervoorspelling, net die herhaling. Die eerste ene is oor, sê maar, 24 minuten van nou af, met andere woorde om 5:30, en dan is daar een herhaling van die weer om 6:30, zodat die jongens wat tussen half 6 en half 7 wakker word, ook die weerinlichting kan kry oor vandag, vandag zondag die 14de juni. En ek hoop, hy gaan vir jou baie, baie aangenaam wees. Nie heeltemal so koud vanmorgen soos wat het gisterochtend was nie. Hy is maar nog winter, maar is nie helemaal so asof hy jou wil vastbuit en vir jou seer maak nie. Nietemin as jy uitgaan, trek maar vir jou warm aan. Dit is nog koud en het is beslis nou winter. Hier is hy baie mooi Save the Last Dance for Me van Bruce Willis.

Die muziek van een groep met die naam van Rusted Root, Send Me On My Way. Er is bijna 22 minuten oor 5 van dan ons eerste weervoorspelling om 5:30 vanmorgen om ons te neem. Tot daar, Blame It On The Moon van Leon Shaw en dan die baie, baie mooi onvergetelike Maybe It Was Magic van Agnetha Veldskok. Hier is Leon Shaw.

Mooi stuk muziek daar voor de zondag, nee? George Baker's Election, So Walk Away, en voor de baie bekende The Day Before You Came van ABBA. Hoop je het baie, baie lekker geluisterd daarna. Die horlosie hier bij Bosveld Studio.

Mooi stuk muziek daar voor de zondag, nee? George Baker's Selection, So Walk Away. En voor de baie bekende The Day Before You Came van ABBA. Op het baie, baie lekker geluister daarna. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15.

0: muziek weer van Don Williams met You're My Best Friend. Voor het, die eens Jordaanse roeper van my hart en ook Dionne Warwick's Trains and Boats and Planes. Ons neem gauw akkoord een vertensiebreekje by Bosveld Stereo, dan volg die instrumentale klanke van Rocco de Villiers met morgenochtend uitgestel.
1: Hier volg jou tuinmaaknies. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
6: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: Sondagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en so rond. Chris Norman vir ons se uur af met Some Hearts Are Diamonds. Voordat Robbie Williams se Angels en Clarica Rauch met Stille Waters. Net na die breek hier by Bosveld Stereo gaan ons die nuwe uur in verwelkom met Ou Goud van The Beatles met Let It Be.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard, maar!

0: Sondagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was die musiek van Adele met Easy on Me. Voor het Pierre Enrico se Sand in My Boots en ook Jennifer Zamudio se Droom saam met my. Nog plaaslike klanke volgende op die speellys, maar voor ons daarby uitkom, eers jou kans om weer R1000 te wen hier by Bosveld Stereo met Bosveld se ontploffing kompetisie. Luister mooi na die leidraad en WhatsApp vir my die antwoorde na 064-115-2281.
1: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Prachtige klanke, we moeten die nieuwe uur betreden hier bij Bosveld Stereo. Celine Dion en Peebo Bryson met Beauty and the Beast. Amper 5 minuut oor 12 op hierdie sondagmiddag en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook online beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Dis goeiemiddag en hartelijk welkom vir my Aflie Prozeski, ons laaste uur saam voor ek moet oorhandig aan Gilbert Bosch en ek hoop het gaan nog baie goed met jou op hierdie sondagmiddag. Klanke nou van Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children.

Johnny Cash, A Thing Called Love. Leonie Meise, Lullaby en Bobby Bloom, met wat ons hierdie hier afgeskop het, Montego Bay. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by jou gunstelingstasie, Bosveld Stereo. Monty Jackson en Pietro de Villiers, Have You Ever Been Lonely? En dan J.J. Stevenson, Morningside en die broers, daar sal nieuwe winde waai.

Rig af met Jennifer Zamudio en Jeanne Marais, gee jou liefde net vir my. Maak het draai in die 2000s met Westlife's Obvious en Lemay, voel hoe klop my hart.

0: Die klanke van Cliff Richard, It's All in the Game, en Audrey Landis, uit Silver Bird. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, net hierna.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En nou bespeel is ek vir jou Jude se Somerwyn. Tolbos, I won't take less than your love. En Joe Dolan, bonjour, mademoiselle.

George Michael wat die uur afsluit met The Front Corner, Romans in Nianel, net voor dit met ons twee. En daarmee sluit ek hier die uur af.

Anita Bryant met My Little Corner of the World. Ek gee verder met net die beste muziek op jou gunstelingstasie Bosveld Stereo. Minsho en Lance James met die Swerverslied, as maak het draai in die vroeër 90s met hou gunsteling Celine Dion, Where Does My Heart Beat Now?

Net om vir jou te wees, hy is eindelijk een diepseen, nie. Dit was Robbie Wessels met Iets Bekends. Voor het Righteous Brothers Save the Last Dance in West, a couple more years. Miley Cyrus is volgende op die lys, When I Look at You. Jy luister op ons wel stereo op een sondag aan.

Dit was Nadia Foster, hoe lyk jy, voor het Phil Collins, I wish it would rain down. In die oomblik het ek vir die muziek van Perry Como, daarna gaan ons die nuwe uur ingaan, met Sandra en Johnny Wanna Live.

Een van haar minder bekendes, dit was Sandra met Johnny Wanelev. En as jy so pas die buis aangeskakel het, baie welkom kort na 10 op hierdie sondagaand by Bosveld Stereo. My naam is Ewald Vloen, ek keer saam tot so kort voor 1 uur. Goeie muziek hou net nie op by Bosveld nie. In hierdie uur kan jy uitsien na jou weervoorspelling, so 1/2 vanaf, bly gerus ingeskakel af, maar intussen tyd, net goeie muziek. Ek het vir jou heel eerste Nancy Boyd, I've told every little star, Jane Leani net aan haar klip in die bos, maar so bykie later in die uur, Carly Simon maak een draai, country klanke van Alabama, Desmond Wells, ook Cora Marie, ek is seker, jy gaan iets kry waarvan jy ook hou. So kry iets warms in die hand, een lekker kopie koffie, een kopie thee, miskien so warm chokoladekie, sit achter oor, geniet die muziek saam met ons. Dan.

Die klanke van Connie Francis, Forget Domani. Ons is by 11:20 en ek het vir jou Desmond Wells volgende Are We Just Strangers, Turtles met Happy Together net al na. So bykie later in die uur ook die muziek van Dozie.

The Eagles en New Kid in Town, hulle was natuurlijk een van die eerste soort van supergroepen wat daar op die Weskus van Amerika gevorm is en allemintige hooptreffers gehad, nie waar nie. Voor het Kurt Darren's A Beautiful in Culture Club, Do You Really Wanna Hurt Me? 17 minute oor 11, Julian Lennon met Saltwater.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Luzana Hart wat verlang voor het Will Young se Evergreen en Little Sister met A Mystery of Life. Amper tyd vir ons laat aan oordenking, ek het erom nog so 3 snitte wat ons gou kan inpas. Dolly Parton, Here You Come Again, Limay en Neil Somers, waar jy nie ook al gaan, en dan Nicholas Lowe, Waarom Hy. Jy luister op Bosveld Stereo.

Al die pad uit Nashville, Nate Smith met Wreckage voor het The Birds. En jy onthou daai ene goed, nê? Dit was Turn, Turn, Turn. Genre en J.C. Krause volgende. Nee, doe nie. Die stelsel het my is net uitgegooi wat nie moet wees nie. Kom ons kyk, hierso is David Guetta saam met Baby Rexha, One in a Million.

Over the Hillbillies, Tomorrow's Dreams, Caroline van Jaarsveld voor het met Hande en David Guetta saam met Bebe Rexha, One in a Million, wat vir ons daai drie in die rij afgesluit het. Dit is 28 minute voor 1, Jean Boucher lê volgende, hierdie is Balans.

0: Keith Urban messed up as me. Ek hier gaan verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou Bonnie M's Robins of Blue. Monty Jackson, tot ziens is nooit verniet en All for One, I swear. Eurythmics net on all mate, here comes the rain again.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.